0: zijn nog niet bevestigd vanuit Iran. Ook moet president Trump er nog mee instemmen. Vice-president Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël wordt al langere tijd beschuldigd van seksueel geweld tegen onder meer gevangenen. Zo bleek uit onderzoek van Save the Children dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. Israël reageert woedend op de vermelding en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een eurosceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu.
2: Nachtmix.

0: niet in de buurt. Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelre Dome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
2: Met nu.
0: Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Ruim een maand geleden kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de 3 Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu.
2: Nachtmix.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Twee mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft.

0: Weekend in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten licht gewond. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. De concerten van rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Maar burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Het weer, eerst nog buien, verder geregeld zon. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Het wordt 28 tot 33 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Al vroeg in de morgen is er een ongeluk gebeurd op de A28 Amersfoort-Utrecht bij afrit Den Dolder. Er zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf Maarn is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
8: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
7: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste gehoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West is in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye is omstreden door antisemitische uitspraken en hakenkruis merchandise. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beeld is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
9: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
7: Door de lancering van de onbemande raket

0: de ANWB. Door een ongeluk langzaam rijden op de A28 deze ochtend richting Utrecht vanuit Amersfoort. Tussen Leusden en Den Dolder, 6 kilometer en 30 minuten. Door dat ongeluk zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
1: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: ZFM Agenda.
1: Ontdekt de tuinen van Kasteel De Haar zoals tuinarchitect Hendrik Kopijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Kopijn wandel je langs romantische vijvers, slingerende paadjes en Franse steltuinen, terwijl een enthousiaste gids een inkijkje geeft in Kopijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke vrijdag om 1 uur en 3 uur meedoen. De rondleiding kost €5 naast het reguliere ticket van €12,50 voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens. Maak kennis met de herenboerderij Nieuw-Burenveld in De Bilt. Dat kan tijdens een open dag op de boerderij en ontdek hoe er samen de toekomst geboerd wordt. Tijdens de open dag maak je kennis met het herenboerenconcept, ontmoet je de leden en proef je van het goede leven dicht bij de natuur. Je bent zaterdag van 10 tot 2 welkom bij Herenboerderij Nieuw-Burenveld aan de Universiteitsweg 1C in De Bilt. De toegang is gratis. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van zijn of haar familie vormen oude documenten vaak een waardevolle schat aan informatie. Maar het verzamelen over de afkomst van voorouders en het opbouwen van een gedetailleerde stamboom kan een tijdrovend proces zijn. Artificiële intelligentie kan daarbij helpen. Bob Coret legt zaterdag om 11 uur bij een bijeenkomst van HCC Genealogie uit hoe dit werkt. Je bent welkom in het HF Witte Centrum aan het Henri Dunantplein 4 in De Bilt. De toegang is gratis.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Concerten van de omstreden rapper Kanye West in Arnhem mogen van de gemeente gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye is omstreden door antisemitische uitspraken. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het over verlenging van het staakt het vuren eens met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog wel mee instemmen. En een onbemande raket van Blue Origin is in Florida tijdens een test op het lanceerplatform geëxplodeerd. De mislukte lancering is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Het weer eerst vooral in het noorden hier en daar een buitje. Verder vandaag geregeld zon, maar later op de dag kans op onweersbuien. Het wordt drukkend warm met 28 tot 33 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
8: In de buurt. Roulette FM.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft.
10: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues. But that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
9: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Kwarte.
11: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en ja, steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon ja, van de aardbodem wegvagen.
9: En in de afgelopen weken zijn er ook al zeker 700 Libanese doden gevallen bij de gevechten.

0: Zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanuit de beeld is dit
3: Roulette FM.
2: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles.
1: Alleen hier hoor je alles.
2: Uit je eigen regio.
1: Roulette FM.

0: Twente FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro. Voor kinderen tot 18 jaar 4,50 euro. Laat je meevoeren naar Ibiza, gewoon in eigen buurt. Bilthoven Centrum organiseert een sfeervolle Ibiza-markt met stijlvolle lifestyle-items, fashion en accessoires. Een heerlijke dag vol inspiratie, zomerse vibes en gezelligheid. Je bent zaterdag van 10 tot 5 uur welkom op het Vinkenplein in Bilthoven, nabij het station. De toegang is gratis. Dette Glashouwer speelt de voorstelling Bodem, Buik, Brein over de wereld van microben. In een handvol gezonde aarde zitten evenveel levende wezens als er mensen op aarde zijn. In onze buik wonen meer diertjes dan we cellen hebben. We gaan zien hoe ze jagen op elkaar, seks hebben, hoe ze elkaar opeten en uitpoepen. De voorstelling met nagesprek over gezond bodemleven begint zaterdag om 19:30 bij Herenboerderij Nieuw-Burenveld aan de Universiteitsweg 1C in De Bilt. De entreeprijs is 15 euro.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren schenden dat sinds oktober vorig jaar officieel van kracht is. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. En een onbemande raket van Blue Origin is in Florida tijdens een test op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beelden is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. De test was bedoeld om de motoren te ontsteken, niet om de raket te lanceren. Het weer vandaag veel zon, maar ook bewolking. Eind van de middag kans op een onweersbui met zware windstoten. Het wordt drukkend warm met 28 tot 33 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met AMB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. AMB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwen.
10: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse antidronesystemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
9: Roemenië spreekt van een serieuze schending van het internationale recht. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die grens steeds verder op. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
11: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd, is het al veel te hoog. En is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
9: Het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht rond 3 uur uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie vooral uit te zetten. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten dan ook kans op zware onweersbuien met windstoten en hagel. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een pechgeval op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 8 kilometer en een kwartier extra. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
8: Roulette FM.
13: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Twente FM Agenda.
1: Ontdek de tuinen van Kasteel De Haar zoals tuinarchitect Hendrik Kopijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Kopijn wandel je langs romantische vijvers, slingerende paadjes en Franse steltuinen, terwijl een enthousiaste gids een inkijkje geeft in Kopijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke vrijdag om 1 uur en 3 uur meedoen. De rondleiding kost €5 naast het reguliere ticket van €12,50 voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens. Maak kennis met de herenboerderij Nieuw-Burenveld in De Bilt. Dat kan tijdens een open dag op de boerderij en ontdek hoe er samen de toekomst geboerd wordt. Tijdens de open dag maak je kennis met het herenboerenconcept, ontmoet je de leden en proef je van het goede leven dicht bij de natuur. Je bent zaterdag van 10 tot 2 welkom bij Herenboerderij Nieuw-Burenveld aan de Universiteitsweg 1C in De Bilt. De toegang is gratis. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van zijn of haar familie vormen oude documenten vaak een waardevolle schat aan informatie. Maar het verzamelen over de afkomst van voorouders en het opbouwen van een gedetailleerde stamboom kan een tijdrovend proces zijn. Artificiële intelligentie kan daarbij helpen. Bob Coret legt zaterdag om 11 uur bij een bijeenkomst van HCC Genealogie uit hoe dit werkt. Je bent welkom in het HF Witte Centrum aan het Henri Dunantplein 4 in De Bilt. De toegang is gratis.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Drenthe FM Regio Nieuws.
1: Bos en Duin spant de kroon met het hoogste aantal woningen met een waarde van meer dan 1 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarverslag van vastgoed- en kennisinstituut Calcasa dat woensdag gepubliceerd is. Landelijk gezien was in 2025 inmiddels 1 op de 6 koopwoningen een miljoenenwoning. En deze staan niet alleen in bekende hotspots als Laren, Amsterdam of Utrecht, maar ook gemeenten in Zuidoost-Utrecht hebben zich in het rijtje gevoegd. In Utrechtse Heuvelrug, De Bilt en Zeist zijn inmiddels relatief veel miljoenenwoningen te vinden. In Bos en Duin is inmiddels meer dan 91% van alle koopwoningen meer dan een miljoen waard. In de top 10 van buurten met de meeste miljoenenwoningen zijn ook het Lyceumkwartier in Zeist en Bilthoven-Noord te vinden. De gemeentewijk bij Duurstede gaat een interactief webinar organiseren over de tijdelijke noodopvang. De stad moet vanaf half juni 50 tot 75 asielzoekers voor de duur van 2 maanden opvangen. Tijdens het online webinar geven de burgemeester en wethouder informatie over de noodopvang. Hierbij gaat het om de impact op de omgeving en hoe de begeleiding en veiligheid rond de opvang worden georganiseerd. Alle inwoners van de gemeente kunnen meedoen aan het interactief webinar op 4 juni om 8 uur. Geïnteresseerden kunnen zich via de website van de gemeente aanmelden, waar het webinar later ook terug te kijken is. De Damsluisbrug en een deel van de Koningsweg in Utrecht worden afgesloten voor auto's en motoren. De afsluiting is nodig om kabels en leidingen aan te leggen. Fietsers en voetgangers kunnen nog wel gebruik maken van het pad langs de brug. De Damsluisbrug is vorig jaar aangelegd als terugkeer van een historisch element in het Hollandse waterliniegebied. Omdat er veel kabels en leidingen onder het wegdek lagen die terug moeten komen in de brug, was het destijds niet mogelijk om alles in één keer uit te voeren. De Koningsweg waar de Damsluisbrug in ligt krijgt later nog een nieuwe inrichting als fietsstraat. Daarna is het ook mogelijk om vanuit de Kromme Rijn via de Fortgracht van Lunet 1 onder de brug door te kanoën richting Lunet 2.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en voormalig minister Bruins zijn de eerste getuigen. Bruins was minister van Medische Zorg toen de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld in februari 2020. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden twee mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden van de Gazastrook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichter laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de Bilt is dit
11: Roulette FM.
10: Straks die ethisch lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Letten FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro. Voor kinderen tot 18 jaar 4,50 euro. Laat je meevoeren naar Ibiza, gewoon in eigen buurt. Bilthoven Centrum organiseert een sfeervolle Ibiza-markt met stijlvolle lifestyle-items, fashion en accessoires. Een heerlijke dag vol inspiratie, zomerse vibes en gezelligheid. Je bent zaterdag van 10 tot 5 uur welkom op het Vinkenplein in Bilthoven, nabij het station. De toegang is gratis. 30 Glashouwer speelt de voorstelling Bodem, Buik, Brein over de wereld van microben. In een handvol gezonde aarde zitten evenveel levende wezens als er mensen op aarde zijn. In onze buik wonen meer diertjes dan we cellen hebben. We gaan zien hoe ze jagen op elkaar, seks hebben, hoe ze elkaar opeten en uitpoepen. De voorstelling met nagesprek over gezond bodemleven begint zaterdag om 19:30 bij Herenboerderij Nieuw-Burenveld aan de Universiteitsweg 1C in De Bilt. De entreeprijs is 15 euro.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Staten FM Regio Nieuws.
1: Bunnik, de Bilt en Wijk bij Duurstede voldoen niet aan de opdracht van de Rijksoverheid om een verplicht aantal asielzoekers op te vangen. Dat blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De gemeente moet aan de minister uitleggen waarom er nog niet voldaan wordt aan de taakstelling. De drie gemeenten vangen nog geen enkele asielzoeker op, terwijl er volgens de spreidingswet eind dit jaar in totaal 487 opvangplekken zouden moeten zijn. Wijk bij Duurstede moet komende maand noodopvang regelen voor 50 tot 75 asielzoekers. In de Bilt wordt onderzocht of er op het Berg- en Bosterrein een AZC gevestigd kan worden. In Zuidoost-Utrecht voldoen Utrechtse Heuvelrug en Zeist wel in ruime mate aan de opvangplicht binnen de spreidingswet. Utrechtse Heuvelrug heeft een capaciteit van 661 plekken, dat is 230% van het vereiste aantal. Zeist heeft een capaciteit van 431 plekken, dat is 125% van de gestelde eis. De Bilt zet de tegeltaxi de komende maand voor de tweede keer in om inwoners te helpen hun eigen omgeving te vergroenen. Het is een van de manieren om de gemeente te verduurzamen. De tegeltaxi biedt inwoners de mogelijkheid hun oude tuintegels gratis te laten ophalen en is een aanmoediging om tuinen groener te maken. Minder tegels en meer planten en bloemen in de tuin zorgen ervoor dat regenwater op een natuurlijke manier kan worden opgevangen. Ook zorgt groen voor verkoeling in de zomer en een gezonde omgeving voor mens en dier. De tegeltaxi maakt maandag 15 juni een ronde door de gemeente. Inwoners die van deze service gebruik willen maken, moeten dat uiterlijk donderdag 11 juni melden via de website van de gemeente. De opgehaalde tegels tellen mee in het klassement voor het NK Tegelwippen, waar de Bilt met andere gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug aan meedoet. De pilot van het jongerenplatform Jong Utrecht aan Zet is woensdag officieel van start gegaan. Na de voorbereidingsfase hebben 12 jongeren hun taak als onafhankelijk adviesorgaan voor de provincie opgepakt. De jongeren gaan vanuit het platform aan de slag om jongeren meer te betrekken bij het provinciaal beleid. Via Jong Utrecht aan Zet krijgen jongeren tussen de 16 en 27 jaar een plek in de provinciale besluitvorming. Zij kunnen zo onafhankelijk advies geven aan provinciale staten en gedeputeerde staten over onderwerpen die jongeren raken. De provincie ziet de pilot met het jongerenplatform als een belangrijke stap in het versterken van de stem van jonge inwoners binnen het provinciaal beleid.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als J, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdoom voor 2 concerten. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Het besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De 2 criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 3 miljoen minder dan 5 jaar eerder. De bevolking van Japan krimpt al jaren en de regering vindt dat zorgelijk. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een politieonderzoek vielen op de A28... als je onderweg bent vanuit Amersfoort naar Zwolle... tussen Het Harde en Wezep. Een kwartiertje extra, er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Vanuit de Bilt is dit...
11: Roulette FM.
10: Straks, die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: ZFM Agenda.
1: Ontdekt de tuinen van Kasteel De Haar zoals tuinarchitect Hendrik Kopijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Kopijn wandel je langs romantische vijvers, slingerende paadjes en Franse steltuinen, terwijl een enthousiaste gids een inkijkje geeft in Kopijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke vrijdag om 1 uur en 3 uur meedoen. De rondleiding kost €5 naast het reguliere ticket van €12,50 voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens. Maak kennis met de herenboerderij Nieuw-Burenveld in De Bilt. Dat kan tijdens een open dag op de boerderij en ontdek hoe er samen de toekomst geboerd wordt. Tijdens de open dag maak je kennis met het herenboerenconcept, ontmoet je de leden en proef je van het goede leven dicht bij de natuur. Je bent zaterdag van 10 tot 2 welkom bij Herenboerderij Nieuw-Burenveld aan de Universiteitsweg 1C in De Bilt. De toegang is gratis. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van zijn of haar familie vormen oude documenten vaak een waardevolle schat aan informatie. Maar het verzamelen over de afkomst van voorouders en het opbouwen van een gedetailleerde stamboom kan een tijdrovend proces zijn. Artificiële intelligentie kan daarbij helpen. Bob Coret legt zaterdag om 11 uur bij een bijeenkomst van HCC Genealogie uit hoe dit werkt. Je bent welkom in het HF Witte Centrum aan het Henri Dunantplein 4 in De Bilt. De toegang is gratis.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM. Roulette FM Classic.

0: FM Regio Nieuws.
1: Bos en Duin spant de kroon met het hoogste aantal woningen met een waarde van meer dan 1 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarverslag van vastgoed- en kennisinstituut Calcasa dat woensdag gepubliceerd is. Landelijk gezien was in 2025 inmiddels 1 op de 6 koopwoningen een miljoenenwoning. En deze staan niet alleen in bekende hotspots als Laren, Amsterdam of Utrecht, maar ook gemeenten in Zuidoost-Utrecht hebben zich in het rijtje gevoegd. In Utrechtse Heuvelrug, De Bilt en Zeist zijn inmiddels relatief veel miljoenenwoningen te vinden. In Bos en Duin is inmiddels meer dan 91% van alle koopwoningen meer dan een miljoen waard. In de top 10 van buurten met de meeste miljoenenwoningen zijn ook het Lyceumkwartier in Zeist en Bilthoven-Noord te vinden. De gemeente Wijk bij Duurstede gaat een interactief webinar organiseren over de tijdelijke noodopvang. De stad moet vanaf half juni 50 tot 75 asielzoekers voor de duur van 2 maanden opvangen. Tijdens het online webinar geven de burgemeester en wethouder informatie over de noodopvang. Hierbij gaat het om de impact op de omgeving en hoe de begeleiding en veiligheid rond de opvang worden georganiseerd. Alle inwoners van de gemeente kunnen meedoen aan het interactief webinar op 4 juni om 8 uur. Geïnteresseerden kunnen zich via de website van de gemeente aanmelden, waar het webinar later ook terug te kijken is. De Damsluisbrug en een deel van de Koningsweg in Utrecht worden afgesloten voor auto's en motoren. De afsluiting is nodig om kabels en leidingen aan te leggen. Fietsers en voetgangers kunnen nog wel gebruik maken van het pad langs de brug. De Damsluisbrug is vorig jaar aangelegd als terugkeer van een historisch element in het Hollandse waterliniegebied. Omdat er veel kabels en leidingen onder het wegdek lagen die terug moeten komen in de brug, was het destijds niet mogelijk om alles in één keer uit te voeren. De Koningsweg waar de Damsluisbrug in ligt krijgt later nog een nieuwe inrichting als fietsstraat. Daarna is het ook mogelijk om vanuit de Kromme Rijn via de Voortgracht van Lunet 1 onder de brug door te kanoën richting Lunet 2.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
8: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. Twee Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die op de school les kregen. De brand brak uit in de slaapzaal. Er woeden vaker brandjes in Keniaanse scholen. 2 jaar geleden waren het er meer dan 100. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Het weer. Zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een file op de A50 Arnhem-Eindhoven tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven. 17 kilometer en een uur extra. Er is dan een pechgeval en de rechterrijstrook is dicht. De weg kan wel elk moment weer worden vrijgegeven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks middagmix. Nu tot 1 uur The 80's Lunch.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In België is toch ingestemd met de nieuwe pensioenwet. In het land waren grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Volgens het kabinet is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding om Kanye West te weren. De Amerikaanse rapper lijkt daarom gewoon naar Nederland te komen voor 2 concerten. West is omstreden vanwege antisemitische uitspraken. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is vrij druk aan het worden onderweg. Dat merk je in de regio, bijvoorbeeld op de A28 Amersfoort-Zwolle. Bij Wezep is 1 rijstrook dicht door een politieonderzoek. De vertraging is 20 minuten. Ook op de A50 nog steeds file tussen Arnhem en Os voor Ravenstein. 13 kilometer, 30 minuten. Eerder stond daar een auto met pech, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
8: In de buurt. Roulette FM.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, lijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugssmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. De oud-prof kreeg begin 2024 6 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigt als tweede. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het niet goed. Het weer. Het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden kunnen ook wat onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files vallen op, onder andere op de A12 Utrecht-Duitse grens. Voor Zevenaar 10 minuten extra door een ongeluk. Verder de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Epe en Wezep. 7 kilometer, een half uur extra. Door een politieonderzoek is één rijstrook dicht. Elders op de A28, dit keer naar Utrecht vanuit Zwolle, file voor Amersfoort. 7 kilometer, 15 minuten. Door een pechgeval is één rijstrook afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
0: straks Vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Twente FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema uitvliegers en aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro. Voor kinderen tot 18 jaar 4,50 euro. Laat je meevoeren naar Ibiza, gewoon in eigen buurt. Bilthoven Centrum organiseert een sfeervolle Ibiza-markt met stijlvolle lifestyle-items, fashion en accessoires. Een heerlijke dag vol inspiratie, zomerse vibes en gezelligheid. Je bent zaterdag van 10 tot 5 uur welkom op het Vinkenplein in Bilthoven, nabij het station. De toegang is gratis. 30 Glashouwer speelt de voorstelling Bodem, Buik, Brein over de wereld van microben. In een handvol gezonde aarde zitten evenveel levende wezens als er mensen op aarde zijn. In onze buik wonen meer diertjes dan we cellen hebben. We gaan zien hoe ze jagen op elkaar, seks hebben, hoe ze elkaar opeten en uitpoepen. De voorstelling met nagesprek over gezond bodemleven begint zaterdag om 19:30 bij Herenboerderij Nieuw-Burenveld aan de Universiteitsweg 1C in De Bilt. De entreeprijs is 15 euro.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: Op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug mag er geen water meer uit sloten en singels gehaald worden. De grondwatervoorraad is onvoldoende en door de warmte neemt de verdamping verder toe. Volgens het waterschap is het onttrekkingsverbod nodig om te voorkomen dat sloten op de Heuvelrug droogvallen. Door de maatregel hoopt het waterschap schade aan de natuur te beperken. Het verbod blijft van kracht totdat het watersysteem voldoende is hersteld. Het onttrekkingsverbod geldt voor delen van de gemeente De Bilt, Zeistwijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug. Alleen voor drinkwater voor vee en voor de brandweer geldt een uitzondering. Scheidend wethouders Laura Hoogstraten en Wouter Katsburg zijn onderscheiden met de erepenning van de gemeente Zeist. Zij kregen de penning als waardering voor hun jarenlange inzet met als uitgangspunt dat verschil maken voor inwoners vaak in kleine dingen zit. Laura Hoogstraten heeft zich 8 jaar als wethouder ingezet voor inwoners die niet altijd vanzelfsprekend zichtbaar zijn. Mensen die kwetsbaar zijn, schulden hebben, mantelzorger zijn of nieuw zijn in Nederland. Wethouder Wouter Katsburg was de groene kracht in het college. In zijn jaren als wethouder zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Met de erepenning spreekt het college haar waardering uit voor de inzet, betrokkenheid en het werk van beide wethouders. Zij hebben ieder op hun eigen manier meer dan verdienstelijk bijgedragen aan een gemeente waarin aandacht is voor elkaar en waar gewerkt wordt aan een leefbare toekomst, aldus het college. De gemeenteraad van De Bilt heeft unaniem ingestemd met de bouw van woningen aan de Kopijnlaan in Groenekan. Op het terrein is nu nog tenniscentrum Groenekan gevestigd. Er worden maximaal 31 woningen gebouwd. Het gaat om 10 sociale huurappartementen en 9 middenhuurappartementen. De overige woningen zijn vrije sectorappartementen en koopwoningen. Om de woningbouw mogelijk te maken heeft de gemeente het omgevingsplan aangepast. Eerder zijn er wel zorgen geuit over de gevolgen van de woningbouw voor een naastgelegen agrarisch bedrijf. De ontwikkelaar maakt op verzoek van de provincie afspraken met de agrariër.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Er kan er maar één de grootste zijn in jouw regio.
1: Radio zoals het hoort. Roulette FM.
2: Je luistert naar Roulette FM. Een merk van Omroep Zout.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
6: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
7: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig minister Bruins door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruins was in het begin van de coronacrisis minister voor medische zorg. Tijdens het eerste verhoor werd viroloog Marianne Koopmans ondervraagd. Zij zei dat er tijdens de corona-uitbraak in 2020 niet genoeg urgentie was. Zo wilde ze aan het begin van de uitbraak onderzoek doen naar het virus, maar was dat niet meteen mogelijk. Het doel van de enquête, die weken gaat duren, is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Ondanks veel verzet vanuit de bevolking heeft het Belgische parlement ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het akkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd langzaam wordt opgetrokken. Ook is afgesproken dat wie vroeger stopt met werken, minder pensioen zal krijgen. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk schoot de temperatuur omhoog. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. En bovendien zijn er in de lente vaker hoge drukgebieden. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt, soms ook wat lichte regen, maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden en zuidoosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files die opvallen. Sowieso is het op de weg best wel druk aan het worden inmiddels. Op de A2 Utrecht Den Bosch, een file tussen Everdingen en Zaltbommel. 18 kilometer en een half uur extra. Verder een ongeluk op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Oosterbeek. Een kwartier, één reis of minder. En een politieonderzoek veroorzaakt nog steeds file op de A28 naar Zwolle. Bij Wezep is één rijstrook dicht. Vanaf Epe 6 kilometer en 20 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
1: Roulette FM.
0: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Twente FM Agenda.
1: Ontdek de tuinen van Kasteel De Haar zoals tuinarchitect Hendrik Kopijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Kopijn wandel je langs romantische vijvers, slingerende paadjes en Franse steltuinen, terwijl een enthousiaste gids een inkijkje geeft in Kopijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke vrijdag om 1 uur en 3 uur meedoen. De rondleiding kost €5 naast het reguliere ticket van €12,50 voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens. Maak kennis met de herenboerderij Nieuw-Burenveld in De Bilt. Dat kan tijdens een open dag op de boerderij en ontdek hoe er samen de toekomst geboerd wordt. Tijdens de open dag maak je kennis met het herenboerenconcept, ontmoet je de leden en proef je van het goede leven dicht bij de natuur. Je bent zaterdag van 10 tot 2 welkom bij herenboerderij Nieuw-Burenveld aan de Universiteitsweg 1C in De Bilt. De toegang is gratis. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van zijn of haar familie vormen oude documenten vaak een waardevolle schat aan informatie. Maar het verzamelen over de afkomst van voorouders en het opbouwen van een gedetailleerde stamboom kan een tijdrovend proces zijn. Artificiële intelligentie kan daarbij helpen. Bob Corré legt zaterdag om 11 uur bij een bijeenkomst van HCC Genealogie uit hoe dit werkt. Je bent welkom in het HF Witte Centrum aan het Henri Dunantplein 4 in De Bilt. De toegang is gratis.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Drenthe FM Regio Nieuws.
1: Wijk bij Duurstede richt vanaf half juni in sportcomplex Mariënhoeve tijdelijke noodopvang in voor 50 tot 75 asielzoekers. De opvang duurt minimaal 2 maanden en volgt op een dringend verzoek van de minister van Asiel en Migratie. Het college laat weten dit besluit te hebben genomen na een zorgvuldig locatieonderzoek. Bij de afweging is gekeken naar de impact op de omgeving, veiligheid, voorzieningen en de leefbaarheid voor omwonenden. Uit eerdere participatie bleek dat inwoners veiligheid, goede begeleiding en het behoud van de leefomgeving belangrijke aandachtspunten vinden. Volgens de gemeente krijgen deze onderwerpen daarom extra aandacht in de verdere uitwerking van de opvang. Het college van Utrechtse Heuvelrug steunt het voornemen om de taken van woningcorporatie Stedelink in Leersum over te dragen aan Renam Wonen. De woningcorporatie krijgt daarmee het beheer over 250 sociale huurwoningen in Leersum. De afgelopen 2 jaar onderzochten de gemeente en Stedelink of een lokale corporatie het beheer van de sociale huurwoningen kon overnemen. Renam Wonen, dat al actief is in de gemeente, heeft aangegeven dit te willen doen. Stedelink is gevestigd in Zoetermeer en Leersum valt buiten het kerngebied van deze corporatie. De gemeente laat weten dat Renam de komende periode onderzoek doet naar de woningen en de volkshuisvestelijke taak. Als de uitkomst positief is, volgt eind 2026 een taakoverdracht van Stedelink naar Renam Wonen. En sport, hockey. SCAC Heren 1 heeft zich voor het komend seizoen versterkt met spits Mats Grütter. De 22-jarige aanvaller maakt de overstap van het Utrechtse kampong. Grütter zegt de overstap te maken in de verwachting dat hij bij SCAC veel speeltijd krijgt en zich zo verder kan ontwikkelen in de hoofdklasse. De combinatie met aandacht voor persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling gaf de doorslag voor zijn komst naar de Stichtse. SCAC promoveerde afgelopen seizoen naar de hoofdklasse en de club wil doorgroeien naar een stabiele top 8 club. Zo is het contract met keeper Frits Schnoekel, Connor Empey en Olaf van Staan verlengd en werden ook de sterkhouders Floris Steeman, Sam Martens en Lars Leistra voor langere tijd vastgelegd.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Annette Schut met het NOS-journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanta. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten twee mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijk halfrond op. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54 en daarmee nog net oud genoeg om zich aan te melden. Officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen reservisten mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt. In een weiland stonden 20 blauwe jerrycans. En agenten dachten dat daar drugsafval in zat. Maar het bleek water voor schapen te zijn. Toen de schapenhouder terugkwam van een tocht met zijn 250 dieren over de heide, ontdekte hij dat de vaten weg waren. De hulpdiensten hadden ze opgeruimd, ook al was al duidelijk dat er geen gevaarlijke stof in zat. De herder begrijpt er niets van en krijgt van de politie in Vochtelo ook zijn vaten niet terug. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen. Met kans op hagel en zware windstoten daarbij. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig en warm bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land loopt het vooral vast op de A28 bij Utrecht. Daar kom ik zo bij. Eerst de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Wageningen en Knoopend Waterberg heb je een kwartier vertraging. Dan de A28, Utrecht-Amersfoort. Tussen de afrit Den Dolder en Amersfoort. Een meer dan een uur vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar dicht. Je wordt er langs geleid via de af- en oprit. Maar verkeer van Utrecht naar Amersfoort kan het beste omrijden via knooppunt Eemnes. Dan volg je de borden Hilversum. Dan rij je over de A27 en de A1. Op de A50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg, doe je er een kwartier langer over. En een stukje verderop tussen Heteren en Ravenstein, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Dit
0: Straks Vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuin aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro. Voor kinderen tot 18 jaar 4,50 euro. Laat je meevoeren naar Ibiza, gewoon in eigen buurt. Bilthoven Centrum organiseert een sfeervolle Ibiza-markt met stijlvolle lifestyle-items, fashion en accessoires. Een heerlijke dag vol inspiratie, zomerse vibes en gezelligheid. Je bent zaterdag van 10 tot 5 uur welkom op het Vinkenplein in Bilthoven, nabij het station. De toegang is gratis. 30 Glashouwer speelt de voorstelling Bodem, Buik, Brein over de wereld van microben. In een handvol gezonde aarde zitten evenveel levende wezens als er mensen op aarde zijn. In onze buik wonen meer diertjes dan we cellen hebben. We gaan zien hoe ze jagen op elkaar, seks hebben, hoe ze elkaar opeten en uitpoepen. De voorstelling met nagesprek over gezond bodemleven begint zaterdag om 19:30 bij Herenboerderij Nieuw-Burenveld aan de Universiteitsweg 1C in De Bilt. De entreeprijs is 15 euro.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanta. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijk halfrond op. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54 en daarmee nog net oud genoeg om zich aan te melden. Officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen de reservisten mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt. In een weiland stonden 20 blauwe jerrycans. En agenten dachten dat daar drugsafval in zat. Maar het bleek water voor schapen te zijn. Toen de schapenhouder terugkwam van een tocht met zijn 250 dieren over de heide, ontdekte hij dat de vaten weg waren. De hulpdiensten hadden ze opgeruimd. Ook al was al duidelijk dat er geen gevaarlijke stof in zat. De herder begrijpt er niets van en krijgt van de politie in Vochtelo ook zijn vaten niet terug. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen. Met kans op hagel en zware windstoten daarbij. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig en warm bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land vooral vertraging op de A28, daar kom ik zo bij. Eerst de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Eemnes en Hoevelaken. Doe je er 10 minuten langer over. A12 van Utrecht naar Arnhem tussen knooppunt Maandenbroek en Oosterbeek een kwartier vertraging. Dan de A28 Utrecht-Amersfoort. Lange tijd stond het daar zo goed als stil over 10 kilometer. Tussen Den Dolder en Leusden heb je nog een uur vertraging door een ongeluk. De weg was zo goed als afgesloten, maar is nu weer vrijgegeven. De A50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein. 27 kilometer en 3 kwartier vertraging door een ongeluk, maar ook hier is de weg weer vrij. Dan de N325 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen Lent en Elde doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. Hongarije krijgt weer toegang tot bevroren EU-subsidies. Daarover is een akkoord gesloten met de Europese Commissie. Het gaat om 16,4 miljard euro. Daarvan komt 10 miljard uit het corona-herstelfonds. Het geld werd ingehouden vanwege zorgen over de Hongaarse rechtsstaat onder premier Orbán. Zijn opvolger Magyar had van het binnenhalen van de subsidies een belangrijke verkiezingsbelofte gemaakt. Hongarije moet nog wel aan voorwaarden voldoen om het geld te krijgen. Zo moeten er maatregelen genomen worden tegen corruptie en moet de rechtsstaat worden versterkt. In het centrum van Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening. De gemeente zegt dat ze hebben besloten voor de veiligheid van inwoners. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen weekend, toen groepen jongeren voor overlast zorgden op het strand en de boulevard. De noodverordening geeft politie de mogelijkheid om groepen weg te sturen, samenscholingen te beëindigen of mensen een gebiedsverbod op te leggen. Het gebied werd donderdag al aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, maar dat vindt de gemeente Zandvoort voor het weekend niet voldoende. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, als een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands auto. Ook komt er een wet die bepaalt dat spullen te repareren moeten zijn. In het Burgerberaad zaten 175 Nederlanders die het kabinet adviseren over klimaat. Sommige plannen gaan niet door omdat ze volgens het kabinet niet haalbaar zijn. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Op de kazerne in Breda kreeg ze haar baret uitgereikt. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen met kans op hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je een kwartier vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Soest en Barneveld. A12 Utrecht-Arnhem. Voor het knooppunt Waterberg een half uur vertraging. En dat geldt ook voor de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen Den Dolder en Leusden. A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijsoord en knooppunt Valburg. 25 minuten vertraging. En verderop tot aan Ravenstein. 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de Bilt is dit
0: Roulette FM.
10: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Zandvoort geldt het hele weekend een noodverordening. Vorig weekend was er veel overlast door groepen jongeren op het strand. Door de maatregel kan de politie sneller ingrijpen bij overlast. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in een Roemeense stad. Zo wordt het Russische consulaat gesloten en is de consul niet meer welkom. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, zoals een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands. Het weer, het is broeierig warm. In het zuiden kan het ook onweren. Vannacht koelt het af tot een graad of 15.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In het midden van het land staat nu 185 kilometer file. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en Knopend Waterberg 25 minuten extra. A28 Utrecht-Amersfoort tussen Den Dolder en Maren een half uur vertraging. En A50 van Apeldoorn naar Arnhem tussen Loenen en Schaarsbergen 20 minuten extra reistijd. Ook op de A50, maar dan van Arnhem verder naar Os tussen Knopend Grijshoort en Ravenstein doe je er 3 kwartier langer over. En op de N225 van Rhenen naar Oosterbeek tussen Wageningen en de aansluiting met de A50 3 kilometer. En is het oponthoud 3 kwartier. Er is ook vertraging op het spoor. Zo rijden tussen Driebergen-Zeist en Ede-Wageningen op dit moment geen treinen door een bermbrand. En je moet rekening houden met lokaal zware onweersbuien. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
11: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren op het moment dat er carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. Eerder vandaag sprak de enquêtecommissie met viroloog Marion Koopmans. Volgende week zijn onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep aan de beurt. Het hele weekend geldt in delen van Zandvoort een noodverordening. Dan kan de politie snel optreden tegen overlast. In het drukke Pinksterweekend waren er ongeregeldheden op het strand en op de boulevard. Gisteren golden ook speciale veiligheidsmaatregelen in Zandvoort en toen bleef het vrij rustig. De Europese Commissie en Hongarije zijn het eens geworden over bevroren EU-subsidies. Het gaat om 16,4 miljard euro. Het geld was bevroren omdat er zorgen waren over de Hongaarse rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Zijn opvolger moet maatregelen nemen om de tegoeden ook echt te krijgen. Een verkeersongeluk bij een zorginstelling in Enschede heeft een vrouw van 84 het leven gekost. Een taxibusje botste door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van het gebouw. De vrouw die daar liep raakte zwaar gewond en ze overleed in het ziekenhuis. De chauffeur van het busje is door de politie in Enschede meegenomen, maar niet aangehouden. En het weer, het is broeierig warm en er zijn onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Komend weekend zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
13: In het midden van het land heb je een half uur vertraging op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. 20 minuten extra ben je kwijt op de A28. Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst. En verderop richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid ook 20 minuten vertraging. Dan de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein een uur vertraging. En op de N225 van Rhenen naar Oosterbeek tussen Wageningen en de A50 een half uur vertraging. Dan is er vertraging op het spoor tussen Driebergen-Zeist en Ede-Wageningen. Rijden op dit moment geen treinen door een bermbrand. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de Bilt is dit
15: Roulette FM.
16: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Voor de enquêtecommissie zei oud-minister Bruno Bruins dat er toen nog geen bevestigde coronagevallen waren in Nederland. Hongarije kan de bevroren EU-tegoeden van ruim 16 miljard euro krijgen als de regering de beloofde hervormingen heeft doorgevoerd. De nieuwe Hongaarse premier Magyar en de Europese Commissie hebben daarover afspraken gemaakt. En koningin Maxima heeft haar reservistenopleiding bij Defensie afgerond. Op de kazerne in Breda kreeg Maxima haar baret uitgereikt. En het weer, fikse regen en onweersbuien. En komend weekend zonnig en zo'n 25 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Ook in het midden van het land moet je nog steeds rekening houden met zware onweersbuien. Er staat nog 170 kilometer file in de regio. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn heb je tussen Baarn en Stroe een half uur vertraging. De A6 Muiden-Lelystad tussen Almere en Lelystad een kwartier extra. En de A12 van Utrecht naar Arnhem ook een kwartier vertraging tussen Wageningen en Knoopend Waterberg. Dan op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Veenendaal West en Driebergen een half uur vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid een half uur extra reistijd. Het rijdt langzaam over 12 kilometer. De A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijzoord en knooppunt Ewijk drie kwartier extra. En de N225 Rhenen-Oosterbeek tussen Wageningen en de A50 is de vertraging nu een drie kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege het geloof thuis houden van school. Vorig jaar stopte het OM daar nog mee, omdat de rechtszaken lang duren en complex zijn. Sommige ouders willen hun kind thuis houden als er in de buurt geen school is die past bij hun levensovertuiging. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de vrijstelling van onderwijs alleen nog in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Daarmee worden de regels rond de leerplicht aangescherpt. In Nederland is onderwijs verplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen die vannacht vernielingen aanrichtten bij de Mevlana moskee. Ze vernielden een mozaïekmuur en gooiden bierflesjes naar het gebouw. Er waren op dat moment mensen binnen. De politie heeft camerabeelden van het zestal. Reddingswerkers in Laos hebben een van de goudzoekers uit een grot kunnen bevrijden. De man is in leven en op beelden is te zien hoe hij ondersteund door reddingswerkers naar een arts wordt gebracht. Er zitten nog 4 mensen vast in de grot in Laos. Ze kwamen meer dan een week geleden vast te zitten bij onverwacht hoogwater. Ze waren in de grot op zoek naar goud. De 5 werden woensdag gelokaliseerd. Van 2 andere goudzoekers is geen spoor meer gevonden. De 19e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer van het Nederlandse Visma Leasebike kwam in de koninginnenrit in de Dolomieten als eerste boven, voor de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Morgen is er weer een zware bergrit. De Giro d'Italia eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. En het weer nog. Fikse regen- en onweersbuien met windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vannacht droog en een graad of 14. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 20 minuten vertraging op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en Zwolle Zuid een half uur extra. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg 20 minuten vertraging. En een stuk verderop tot aan Ravenstein een kwartier extra reistijd. Op de N225 van Renen naar Oosterbeek heb je tussen Wageningen en de A50 een half uur vertraging. En je moet nog steeds rekening houden met de zware onweersbuien die van west naar oost over het land trekken. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de Bilt is dit
11: Roulette FM.
12: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben,

als het einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Ondanks zijn de regels voor zulke gevallen een stuk strenger geworden. Hongarije krijgt weer toegang tot de bevroren EU-miljarden. De nieuwe Hongaarse premier heeft erover afspraken gemaakt met de Europese Commissie. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen die vannacht vernielingen aanrichten bij de Mevlana-moskee. Er waren op dat moment ook mensen binnen. En het weer, fikse regen en onweersbuien. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land moet je ook nog steeds rekening houden met de onweersbuien die van west naar oost over het land trekken. Er staat nog 70 kilometer file in de regio. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je tussen Amersfoort-Noord en Stroe een kwartier vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 25 minuten extra. A50 Arnhem-Os tussen Knoopert Valburg en Ravenstein doe je er een kwartier langer over. En je hebt een half uur vertraging op de N225 van Rhenen naar Oosterbeek tussen Wageningen en de aansluiting met de A50 bij Renkum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
11: In de buurt. Roulette FM.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Okhuizen.
13: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
12: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
14: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
12: Dan is weer nog vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het nog langzaam op de A28 Amersfoort Zwolle. Heb je voor Zwolle-Zuid 10 minuten vertraging. En op de A50 van Arnhem naar Os een kwartier extra reistijd tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Vanuit de Bilt is dit
11: Roulette FM.
16: Met nu blik op het weekend. Ruben Kaai.
17: Blik op het weekend met Ruben Kaai.

0: niet de sterkste.
1: Annemee, en waterdicht. Ja, over water gesproken. Ik weet niet wat er allemaal naar de, vanuit de lucht naar beneden komt vallen. Ongelooflijk!
2: Ciao tutti, buongiorno!
3: Het weekend is hier, oh lekker!
1: Het is echt waar dat ik gewoon niet nat ben geweest onderweg naar de studio. Dat is echt een wonder. Anders had ik met de kano moeten, met de boot, moeten varen. Hoor!
4: Ruben Kaai.
1: Nou goed, we zijn er dus met de 29e van mei. Dat is vandaag. 11 minuten over 7. Uitzending 131 van Blik op het Weekend. Met ook deze week gewoon weer een goed gevuld programma. Zometeen bijvoorbeeld de New Music Friday Update. Met de nieuwste releases die je niet mag missen. We duiken in een interessant onderwerp in Rubens onderzoeksredactie. We spelen natuurlijk ook het vertrouwde spelletje Oud en Nieuw. Spelen we het spelletje Pimpampet muziekeditie. Het is tijd voor moppentijd. En ook tijd voor hoeveel procent van de mensen. Nou, kortom, er valt ongelooflijk veel te beleven. Ja, echt waar.

ik zo. Ik dacht, we houden het vandaag even simpel. Ik ben ook lui. We doen het lekker makkelijk. Lekker simpel houden. Goed. Dan nog even het weer voor je. Vanavond geregeld zware buien die overtrekken met onweer en hagel. Ook weercodes die erbij zijn. Code oranje zelfs in sommige gebieden. Bij ons is het niet code oranje, maar wel code geel. Bijna. Maar goed. Vannacht dan trekt de bewolking op een gegeven moment weg. Het wordt dan helder, maar een minimumtemperatuur 14 graden. Morgen dan is het lekker droog. Het is vaak zonnig. Wolkjes zijn hier en daar nog wel een beetje wat aanwezig. Maar de temperatuur gaat naar, ik heb hem nu aan, 25 graden. De

als het zo blijft regenen, dan ren ik straks ook naar huis. Potverdikke me. Maar goed. Doze tijd voor het spelletje Oud en Nieuw. Waarbij je de keuze hebt tussen twee platen. Een oude plaat die gemaakt is voor het jaar 2000. En een nieuwe plaat die is gemaakt na het jaar 2000.

0: Roulette FM, Bruno Mars en Marry You. Zeg even kijken, wat is er allemaal te doen in deze regio? Je hoort het in agendaberichten.
1: Roulette FM, agenda.
2: Tijdens de dag van het kasteel opent landhuis Oud Amelis Weert haar deuren voor een programma vol kunst, geschiedenis en rondleidingen. De gidsen geven een rondleiding door de behangkamers en daar ontdek je de unieke 18e en 19e eeuwse behangsels en de verhalen van het historische landhuis. Het landhuis Oud Amelis Weert aan de Koningslaan 9 in Bunnik is zondag en maandag geopend van 11 tot 5 uur. De entreeprijs is €10. De 18e editie van theaterfestival Vuurrol wordt gehouden in het bos naast de kuil van Drakenstein in Lage Vuurse. Voorstellingen, acts en locatiekunst zorgen ervoor dat het bos gevuld wordt met verbeelding. Thema is dit jaar zwerm. De makers gaan hun creaties verbinden met de mooie plekjes in het bos en met het publiek van jong en oud. Vuurrol is zondag en maandag van 12 tot 6 uur te bezoeken. De toegangsprijs is €30. Informatie op vuurrol.nl. In een muzikaal uur ga je met Mendelssohn op reis naar Schotland. Pianist Casper Schonewille volgt Mendelssohns reis aan de hand van de tekeningen die Mendelssohn overal maakte. Het verhaal dat Casper vertelt gaat over het prachtige oeuvre, zoals de Hebriden-ouverturen en de Schotse symfonie. Casper zal deze middag eigen transcriptie spelen van deze monumentale werken. Het concert start zondag om 4 uur in Huize Goudejaars aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. De toegangsprijs is €20.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
0: Ja, en tot zover de agendabericht. Zo ben je helemaal op de hoogte meer op omroepzout.nl. En ook voor leuke nieuwtjes uit de buurt, omroepzout.nl. Dit zijn de Chainsmokers.

The Chainsmokers en Paris. Hey, even een klein dingetje tussendoor. Ik zag dit in een. Ik zag het eerst voorbij komen. Ik dacht, ja, is misschien wel een goede vraag. Want, kijk, we gaan er allemaal niet om liegen. Iedereen die doet wel eens een grote boodschap. Hè? Iedereen doet wel eens een grote boodschap. Op het toilet. Ja, dat moet gewoon een keer gebeuren. Iedereen die doet dat. Daar kunnen we allemaal niet over liegen. Dat kan allemaal niet. Maar wat ik mij dan afvroeg. Ik kwam daar toevallig deze begin van de avond. Eigenlijk voor het eind van de middag. Maakt niet uit. Kwam ik daar ook een keer achter. Ik denk van ja, dat is misschien wel een hele goeie. Want als je net een grote boodschap hebt gedaan. Dan gaat iedereen even afvegen met zo'n wc-papiertje, hartstikke handig. Met je hand is zo smerig. Dan is een beetje de vraag is dan... Hoe vaak... Kijk, je kijkt dan altijd, dat doet iedereen. Je kijkt dan altijd even van, hoeveel zit er dan nog op dat papiertje? Is dat papiertje schoon of is dat papiertje niet schoon? Maar op het punt dat het papiertje bijna schoon is, wat doe je dan? Waag je dan de gok van, oké, hij is bijna schoon. Dan zal het daarachter ook wel schoon zijn. Of ga je dan toch nog één keertje vegen? Oké, goed. Dan vraag ik me dan af. Wat nog meer een goede vraag is, wat zometeen is. Zometeen eerst gewoon de New Music Friday Update, maar ook de uitslag van het spelletje Oud en Nieuw. En dat naast de goede vraag van net. Goede vraag kan je noemen. Maar dit. Ja, als je dit geen goede vraag noemt, dan weet ik het ook niet meer. Wie gaat ervoor staan? Ja. Dat is

0: zometeen ook deze van Jax Jones. Hoor je zo. Whistle.
1: Roulette FM, regio nieuws.
2: Op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug mag er geen water meer uit sloten en singels gehaald worden. De grondwatervoorraad is onvoldoende en door de warmte neemt de verdamping verder toe. Volgens het waterschap is het onttrekkingsverbod nodig om te voorkomen dat sloten op de Heuvelrug droogvallen. Door de maatregel hoopt het waterschap schade aan de natuur te beperken. Het verbod blijft van kracht totdat het watersysteem voldoende is hersteld. Het onttrekkingsverbod geldt voor delen van de gemeente De Bilt, Zeistwijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug. Alleen voor drinkwater voor vee en voor de brandweer geldt een uitzondering. Scheidend wethouders Laura Hoogstraten en Wouter Katsburg zijn onderscheiden met de erepenning van de gemeente Zeist. Zij kregen de penning als waardering voor hun jarenlange inzet met als uitgangspunt dat verschil maken voor inwoners vaak in kleine dingen zit. Laura Hoogstraten heeft zich 8 jaar als wethouder ingezet voor inwoners die niet altijd vanzelfsprekend zichtbaar zijn. Mensen die kwetsbaar zijn, schulden hebben, mantelzorger zijn of nieuw zijn in Nederland. Wethouder Wouter Katsburg was de groene kracht in het college. In zijn jaren als wethouder zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Met de erepenning spreekt het college haar waardering uit voor de inzet, betrokkenheid en het werk van beide wethouders. Zij hebben ieder op hun eigen manier meer dan verdienstelijk bijgedragen aan een gemeente waarin aandacht is voor elkaar en waar gewerkt wordt aan een leefbare toekomst, aldus het college. De gemeenteraad van De Bilt heeft unaniem ingestemd met de bouw van woningen aan de Kopijnlaan in Groenekan. Op het terrein is nu nog tenniscentrum Groenekan gevestigd. Er worden maximaal 31 woningen gebouwd. Het gaat om 10 sociale huurappartementen en 9 middenhuurappartementen. De overige woningen zijn vrije sectorappartementen en koopwoningen. Om de woningbouw mogelijk te maken heeft de gemeente het omgevingsplan aangepast. Eerder zijn er wel zorgen geuit over de gevolgen van de woningbouw voor een naastgelegen agrarisch bedrijf. De ontwikkelaar maakt op verzoek van de provincie afspraken met de agrariër.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij het Gelredome 4 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk op omroepzout.nl. Ruben Kaai.
0: Als je denkt, ik sta op de A27 ook vast. Dat klopt, dat is ook een file. 12 minuten en 7 kilometer vertraging.

0: Jack Jones en Whistle.
1: Psst, het is vrijdag. New Music Friday.
0: Ja, en afgelopen nacht, 12 uur, zijn er weer een ongelooflijk groot aantal nieuwe nummers uitgebracht. En één van die nieuwe nummers, dat is deze van Antoon. En dat is de enige.

0: Antoon en de enige.
1: New Music Friday.
0: En ik kan je vertellen, het is niet de enige die vandaag is uitgekomen. Vannacht, nee, absoluut niet. Namelijk ook nog een internationale samenwerking. Het gaat met iemand die voor ons naar het Eurovisie Songfestival is gegaan. Met een nummer van S10, De Diepte. En S10 heeft samen met Oscar en de Wolf een nummer gemaakt. En dat heet Safe and Sound.

0: Estine en Oscar en The Wolf, Safe and Sound.
1: Oud en nieuw.
0: En dan maken we het alweer tijd voor de hoogste... Dat was hetzelfde. Ik wou zeggen, dan maken we het alweer tijd en de hoogste tijd voor de uitslag van het spelletje Oud en Nieuw. Ik neem je mee naar de keuzes voor deze week, namelijk To Unlimited en No Limit. 1993 gaan we terug in de oude doos. Of deze van Pitbull, Fireball uit 2014.
2: Fireball.

0: Tokyo Hotel en Memory Lane, de earcatcher van deze week. Morgenochtend rond 10:15 een nieuwe earcatcher. En over nieuw gesproken, SCSC Heerenveen heeft zich voor het komend seizoen versterkt met nieuwe spelers. Mats Grutter, de 22-jarige aanvaller, speelde de afgelopen jaren voor het Utrechtse Kampong. Grutter zegt de overstap te maken in de verwachting dat hij bij SCSC veel speeltijd krijgt en zich zo verder kan ontwikkelen in de hoofdklasse. De combinatie met aandacht voor persoonlijke en maatschappelijke ontwikkelingen gaf de doorslag voor zijn komst naar Stichtse. SCSC promoveerde namelijk afgelopen seizoen naar de hoofdklasse en de club wil doorgroeien naar een stabiele top 8 club. Hiervoor is het contract met de keeper Frits Snoekel, Connor Empey en Olaf van Staat verlengd en werden ook de sterkhouders Floris Steeman, Sam Martens en Lars van Dommeren voor langere tijd vastgelegd. Nieuwe spelers in het vijf voor nieuwe langere spelers. Je snapt het.
1: Nieuw. Miss Montreal.

Radio Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Jij hoort bij mij. Neem nu al Crisscross Amsterdam, Jan Smit. Die combi heb ik ergens gehoord. Nou, dat kan kloppen. En ze hebben de... Jan Smit is de nieuwe MC, de nieuwe liedzanger of zoiets van Crisscross Amsterdam. Die Yuki is er mee gestopt en hij heeft het overgenomen. Dat is echt waar. Ja, dat is echt waar. Nou, ik zag dit en toen dacht ik, oké. En ik dacht eigenlijk van ja, ik heb eigenlijk helemaal niet iets daar... Ik vond het bijzonder. Maar ik klaag er zeker niet over. Daar zeker niet over. Goed. Zometeen dan is het tijd voor het NOS Nieuws. Ook het nieuwsoverzicht hier lokaal. Verder Rubens onderzoeksredactie. En ook tijd voor... van de mensen, dat gaan we ook zo meteen horen. Want ik hoor graag welk percentage jij denkt bij hoeveel procent van de mensen doet alsof ze het snappen. En googelt dan toch even wat net, toch even wat later. Dus hoeveel procent van de mensen doet alsof ze het snappen en googelt het later alsnog. 06 16 14

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
8: In de buurt. Roulette FM.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Volgens het ANP waren er ook woningbranden in Hoge Zand in Groningen en in Goor in Overijssel. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend, waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De opgraving van een skelet in een kerk in Maastricht was illegaal, zegt de gemeente. Een archeoloog vond daar vermoedelijk het graf van de Franse graaf D'Artagnan, ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
10: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is, achteraf bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
9: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer en daar wordt vastgesteld of het inderdaad om D'Artagnan gaat. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Met nu blik op het weekend. Ruben Kaai.

0: Blik op het weekend.
1: Het weer. Het wordt zeer warm. 60.017 graden. De tyfus, dat is niet te doen.

0: Snap en Rhythm is a Dancer.
1: Vrijdagavond, even na 8 uur. Dit is het nieuwsoverzicht. Ruben Kaai.
0: Op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug mag er geen water meer uit sloten en singels gehaald worden. De grondwatervoorraad is onvoldoende en door de warmte neemt de verdamping verder toe. Volgens het waterschap is het onttrekkingsverbod nodig om te voorkomen dat sloten op de Utrechtse Heuvelrug droog vallen. Door deze maatregel hoopt het waterschap schade aan de natuur te beperken. Het verbod blijft van kracht totdat het watersysteem voldoende is hersteld. Door een uitzonderlijk droog en warm 2025 is het droogteseizoen van vroeg gestart. Er viel weinig neerslag in de winter, waardoor de grondwatervoorraad onvoldoende is aangevuld en is de uitgangspositie richting het groeiseizoen minder gunstig. Het onttrekkingsverbod geldt voor de delen van de gemeente De Bilt, Zeist, Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug. Water uit sloten of singels pompen of scheppen mag alleen nog voor het geven van water aan vee en het bestrijden van een brand. En De Bilt zet de tegeltaxi de komende maand voor de tweede keer in om inwoners te helpen hun eigen omgeving te vergroenen. Het is een van de manieren om de gemeente te verduurzamen. De tegeltaxi biedt inwoners de mogelijkheid hun oude tuintegels gratis te laten ophalen. En er is een aanmoediging om tuinen groener te maken. Minder tegels en meer planten en bloemen in de tuin zorgen ervoor dat regenwater op een natuurlijke manier kan worden opgevangen. Ook zorgt groen voor de verkoeling in de zomer en een gezonde omgeving voor mens en dier. De tegeltaxi maakt maandag 15 juni een ronde door de gemeente. Inwoners die van deze service

0: Je kan het altijd proberen, toch? Zo kan je hem ook gewoon goed zien. Oké. Ik heb nog even het weer voor je. Als je naar buiten kijkt, dan is het eigenlijk best wel vooral liggend. Maar het is nu nog een beetje aan het regenen. Het tikt rustig naar het oosten van het land toe. Het is ook allemaal code geel was het hier inmiddels. Het was echt ongelooflijk allemaal. Nou, allemaal bizar. Nou goed. Vanavond en vannacht is het bewolkt. Later is het ook weer helder. De minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. En dan morgen is het gelukkig droog. En dan komt ook nog een beetje de zon. Veel te zon komt ook wel. Komt ook veel. Dus dat is hartstikke... Dat is top. Dat is top. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik ben ondertussen ook heel even wat... Als je denkt, wat duurt het lang? Wat praat hij lang? Ja, ik ben ondertussen nog heel even wat aan het doen. Dus ik moet nog even een paar geluidjes erbij horen. Want anders hoor je bijvoorbeeld dit niet. Want ik vertel nu dat het morgen 25 graden wordt. Anders heb je dit bijvoorbeeld allemaal niet gehoord.
1: De korte broek, die kan wel aan. De korte broek, die kan wel aan. De korte broek, die kan wel aan.
0: Ja, dat is niet goed geëindigd.

dan alsnog later. Zometeen het antwoord daarop. En zometeen ook hoeveel procent... Nee, dat heb ik net gezegd. Rubens onderzoeksredactie, wat er aankomt. En ik heb het over onweer. Pas wel bij vandaag.

0: Tik-tok-tik-tok.
1: Waar blijf je nou?
2: Waar blijf je nou? Ja, dat vraag ik me ook altijd af. Ik vraag me altijd af waar de inhoud van deze show blijft. Die een beetje goed is. Nou goed, daar niet van. Inhoud komt er namelijk aan. Want ik vroeg me laatst af. Het laatste is eigenlijk deze middag. Want het ging heel hard om weer natuurlijk. Dat is wel duidelijk. Ik denk dat iedereen het al gehoord heeft. Maar ik merkte wel begin van de middag dat de lucht heel benauwd werd. En ja, er staat in principe bekend. Als het benauwd wordt, dan gaat het waarschijnlijk omweren. Dus ik heb uitgezocht. Waarom wordt het nou benauwd als het gaat omweren? Hey, vind ik een goeie. Daarom is het tijd voor...
3: Nee. Rubens onderzoeksredactie.
2: Nee. Ik denk het zo goed. Nou ja, bedankt. Zie je, inhoud. Die is er niet. Waar blijf je nou? Die inhoud, de normale inhoud, de serieuzigheid. Die is er niet. Goed. Vlak voor onweer voelt de lucht vaak zwaar en benauwd. Ik vind het gewoon moeilijk om dit gewoon te doen. Goed. Als het vlak voor het onweert, dan voelt de lucht vaak zwaar en benauwd. Dat komt vooral door warme en vochtige lucht. Voor een onweersbui stijgt de warme lucht snel omhoog. Warme lucht kan dan veel waterdamp vasthouden. Daar wordt de lucht vochtiger. En je lichaam koelt zichzelf normaal af door te zweten. En het zweet verdampt en neemt die warmte dan mee. Maar als de lucht al vol zit met vocht, verdampt zweet minder goed. Daarom blijf je warmer aanvoelen en dan krijg je dat plakkerige, benauwde gevoel. Dat is dus precies de reden dat ik gewoon de hele dag heb gelopen gutsen gewoon. Ja, het is echt niet normaal. Gutsen zweet. Ook is er vaak weinig wind vlak voor onweer. Nou, dat was in de middag echt absoluut niet zo, maar daarna wel. De lucht hangt dan als een dikke deken stil om je heen. Zonder frisse wind blijft warmte dicht bij je huid hangen. Dat maakt het extra drukkend. En soms daalt de luchtdruk ook een beetje voor een storm. Sommige mensen merken dat hun aan hun hoofd, gewrichten of ademhaling. Het gevoel van de lucht staat stil. Het is eigenlijk gewoon meerdere oorzaken tegelijk. En is dus onder andere ook voor het onweer. En wanneer die onweersbui uiteindelijk losbarst, dan koelt de lucht vaak snel af. Regen en wind brengen koelere lucht mee. En daardoor voelt het na het onweer meestal frisser en makkelijker om te ademen. Hey. Ik heb alleen wel een korte broek aan nu. Dus ik hoor een lange broek mee, maar het koelt dus wel weer redelijk af. Dat is een beetje jammer, maar goed.
3: Rubens onderzoeksredactie.
2: Het is wat het is. Zo zeg ik dan ook maar. Ja, toch? Het is wat het is. Zo is het. Goed. Zometeen Chef Special en Shepherd en Coming Home.

0: Hoeveel procent van de mensen elke week een nieuwe? En aan jou dan de vraag, hoeveel procent van de mensen datgene doen? Ik maakte net hoeveel procent van de mensen voor deze week bekend. Namelijk, hoeveel procent van de mensen die doet alsof ze het snappen en die gaan alsnog daarna even googlen. Ja. Dat was de hoeveel procent van de mensen voor deze week. Ik pak nu live de appbox er even bij. Als hij het doet. Ook wel handig. Nou, lekker. Nee. Oké, dan niet. Appbox, doe het even niet. Ik denk dat er te veel berichten binnen zijn gekomen. Dan meteen maar door naar het antwoord. Dat is ongeveer 74% van de mensen die dit... Oh ja, daar gaat hij. Kijk. Ik heb hier niets. Nee. Nee. Oké, dan niet. 74% van de mensen is het goede antwoord. Ja, omdat mensen niet meteen willen toegeven dat ze iets niet begrijpen tijdens een gesprek, dan knik je gewoon van ja. En dan denk je in je hoofd, ja, dat zoek ik even op zometeen. Ja, dat voelt al makkelijker dan alles direct vragen. Later pak je dan alsnog de telefoon erbij om toch even te gaan koekeloeren. Het lijkt me dan ook niet heel lekker, nee, om elke keer te vragen.
1: Wat is dit? Wat betekent dat? Hoe werkt dat? Ik snap het niet. Vertel eens even wat dat betekent.
0: Nou, dan kom je toch ook niet in. Dan kom je ook niet echt aan een gesprek. Dan is het meer uitleg. Dan kan je beter les gaan geven. Denk ik. Dan toch? Ja. Dan kan je beter, les geven. Maar goed. In ieder geval één iemand die les kan geven in het maken van goede nummers. De zomerhit van 26. Oh, zeg ik het zelf. Justin de Wind en Chibio.

0: Cheerio. Ja, ongelooflijk. Ik vind het de zomerhit van 2026.
1: Dat zeg ik je bij deze.
0: Ja.
1: Zometeen is het tijd voor moppentijd.
0: Maar ik weet, het is hier zo warm.
1: Het is echt niet normaal.
0: Nee, dat moet ik even gezegd. Kijk, ik heb de YouTube livestream ook even aanstaan weer.
1: Nou, je ziet het ook. Ik kijk nu gewoon even de camera in. Je ziet het ook. Ik heb het. Ik ben helemaal rood. En dan denk ik, ja, je bent sowieso rood. Maar het is zo bizar warm. Ik ga er weer even buiten staan. Dan sta ik al de hele dag eigenlijk. Goed. Zometeen tijd voor moppentijd. Alle energie ga ik daar in ieder geval nog wel even steken. Aandachtig luisteren naar moppentijd. We zijn na het regionieuws. 8:30.
2: Roulette FM, regionieuws.
3: Wijk bij Duurstede richt vanaf 30 juni een sportcomplex Mariënhoeve tijdelijke noodopvang in voor 50 tot 75 asielzoekers. De opvang duurt minimaal 2 maanden en volgt op een dringend verzoek van de minister van Asiel en Migratie. Het college laat weten dit besluit te hebben genomen na een zorgvuldig locatieonderzoek. Bij de afweging is gekeken naar de impact op de omgeving, veiligheid, voorzieningen en de leefbaarheid voor omwonenden. Uit eerdere participatie bleek dat inwoners veiligheid, goede begeleiding en het behoud van de leefomgeving belangrijke aandachtspunten vinden. Volgens de gemeente krijgen deze onderwerpen daarom extra aandacht in de verdere uitwerking van de opvang. Het college van Utrechtse Heuvelrug steunt het voornemen om de taken van woningcorporatie Stedelink in Leersum over te dragen aan Renam Wonen. De woningcorporatie krijgt daarmee het beheer over 250 sociale huurwoningen in Leersum. De afgelopen 2 jaar onderzochten de gemeente en Stedelink of een lokale corporatie het beheer van de sociale huurwoningen kon overnemen. Renam Wonen, dat al actief is in de gemeente, heeft aangegeven dit te willen doen. Stedelink is gevestigd in Zoetermeer en Leersum valt buiten het kerngebied van deze corporatie. De gemeente laat weten dat Renam de komende periode onderzoek doet naar de woningen en de volkshuisvestelijke taak. Als de uitkomst positief is, volgt eind 2026 een taakoverdracht van Stedelink naar Renam Wonen. En sport, hockey. SCAC Heren 1 heeft zich voor het komend seizoen versterkt met spits Mats Grütter. De 22-jarige aanvaller maakt de overstap van het Utrechtse kampong. Grütter zegt de overstap te maken in de verwachting dat hij bij SCAC veel speeltijd krijgt en zich zo verder kan ontwikkelen in de hoofdklasse. De combinatie met aandacht voor persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling gaf de doorslag voor zijn komst naar de Stichtse. SCAC promoveerde afgelopen seizoen naar de hoofdklasse en de club wil doorgroeien naar een stabiele top 8 club. Zo is het contract met keeper Frits Schnoekel, Connor Empey en Olaf van Staan verlengd en werden ook de sterkhouders Floris Steeman, Sam Martens en Lars Leistra voor langere tijd vastgelegd.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
0: De verkeersinformatie vanuit deze regio. Eerst wat ik net zei, het is hier 27,5 graad. Neem ik er een microfoonpiep ervan. Eentje waar je in ieder geval moet opletten. Flitsers zijn er niet, files zijn er ook niet. Wel ze een weg dicht, de A27 Utrecht-Almere. In ieder geval de afrit is dicht. Dat komt door een spoedreparatie. Je kan keren bij afslag Bilthoven. Dat is de A27 ter hoogte van Utrecht-Noord. Een beetje ter hoogte van Groene Kan. Mocht je er af willen, dan kan dat niet. Dus door een spoedreparatie. Van het weer 27,5 graden hier binnen naar het weer naar buiten. Daar is het gelukkig iets kouder. Het is echt, de studio moet naar buiten verplaatst worden. Vanavond en vannacht is het eerst bewolkt. De regen trekt weg, daarna helder, 14 graden als minimum. Morgen wordt het vaak zonnig en ook 25 graden. Dus de korte broek kan zeker wel weer aan.
2: Ruben Kaai.
0: En zo meteen alle aandacht naar moppentijd en voor mij energie. En er chef special. En fly.

0: ZFM. Vrijdagavond, Chef Special. 8:55 en Fly Like Me.
1: Het is weer dat moment van de week. Yeah. Even lachen, gieren, brullen.
0: Nou.
1: Het is...
0: Vrijdagavond, iets na 8:30. Tijd voor moppen. Tijd, ja, ongelooflijk. Het is weer tijd.

0: hoog. Gasten zijn er niet. Dus fout gaan kan het ook niet. Ik wou rijmen. Ja, kan gebeuren. Oké. Ik hoorde laatst een gesprek tussen twee schoonmakers.
1: Ja.
0: Zegt de ene schoonmaker tegen de andere schoonmaker: zeg, ik heb nog wel een goede mop. Dat was hem. Dat was hem. Snap je hem? Van zo'n schoonmaakmop. Nee? Dat is zo'n ding waarmee je kan dweilen. Snap je? Is goed, hè? Is goed, hè? Oké. Oké. Twee vissen zwemmen in een aquarium. Zegt de ene vis tegen de andere vis: zeg, weet je eigenlijk wel hoe je zo'n ding moet besturen? Dat was hem. Ja, snap je hem? Ze zwemmen in een aquarium. Net zoals dat je rijdt in een auto.
1: Hey.
0: Ja. Leuk, hè? Goed. Het is echt heel flauw. We gaan naar de betere. Oké. Ik vroeg mij namelijk laatst af: wat deden mijn ouders vroeger toen er nog geen telefoon was? Ja, dan vraag ik me af, wat deden ouders vroeger toen er nog geen telefoon was? Geen internet, geen niks. Nou, ik had het even gevraagd aan mijn 8 broers en 6 zussen, maar ja, die wisten het ook niet echt helemaal. Nee, ja. Ja, dat ga ik niet uitleggen. Even kijken. Ik ben mijn geluidje kwijt. Hoe kan dat nou? Hij loopt ook af. Ik ben hem kwijt. Ik heb er duizenden in de mapje staan. Ik heb hier staan nummertjes bij. Het zijn 41. Een automobilist die wordt aan de kant gezet door een agent. Het is zo warm. Een automobilist wordt aan de kant gezet door een agent. Vraagt de agent: weet jij wel hoe hard jij reed? Waarop de man antwoordt: nee, agent, dat weet ik niet precies. Maar ik doe wel mijn best om zo snel mogelijk thuis te komen. Waarop de agent zegt: nou, dan kunt u mooi nog even mee naar bureau, want dan moeten we u helaas arresteren. En dan zegt de man: sorry, maar dat gaat hem niet worden, want ik moet echt snel thuis zijn. Het zal waarschijnlijk zo'n... Een man die solliciteert naar de baan van een vuilnisman. De directeur die vraagt hem: stel je voor dat je op een smalle weg rijdt en er komt een personenauto en een vrachtwagen tegemoet. Wat doe je dan? De man antwoordt resoluut: maar ja, dan doe ik gewoon mijn zwaailicht aan en zet ik een sirene op. Maar de directeur zegt: ja, maar waar haal je die zwaailicht in vredesnaam vandaan? Zegt de man: uit dezelfde kast als waar jij die onmogelijke vragen vandaan haalt. Ja. Mocht er hier iemand luisteren die van die sollicitatiegesprekken doet en ooit mij tegenkomt, alsjeblieft niet van die moeilijke vragen stellen. Ik had laatst een sollicitatiegesprek. Alleen maar van die ingewikkelde vragen dat je echt denkt van: hallo, ik moet er ook nog antwoord op geven, hè? Leuke vraag, maar ik moet er wel nog even antwoord op geven. Maar ja, dat vinden sommigen moeilijk. Het zal. Oké. Het is ook nog even gelijk natuurlijk, hoor. Ja. Oké. Wat krijg je als je een olifant kruist met een vis? Dus, wat krijg je als je een olifant kruist met een vis? Wat krijg je dan? Je krijgt dan een zwembroek
1: in de maat XXXXXL. Ja.
0: Oké. Okay. Nog eentje. Ik heb er nog eentje. En dan ga ik naar huis. Waarom? Kijkt een man tijdens het klussen altijd drie keer naar de handleiding? Waarom kijkt een man tijdens het klussen altijd drie keer naar zijn handleiding? Dus heb ik drie keer kijken. En waarom kijkt hij dan drie keer naar de handleiding? Nou, dat is om zeker te weten dat de schroeven die hij overhoudt er echt niet in hoeven. Mop en deel! Ja. Ik haal altijd ongelooflijk veel

0: David Guetta en Memories op de vrijdag. Ik was nog weer buiten, jongens. Sorry.
1: Pimpompet.
0: Muziek. Het is inmiddels 28 graden hier binnen. Het is gewoon niet meer leuk. Oké, elke vrijdagavond spelen we wel gewoon het spelletje Pimpompet Muziek Editie. Het is heel simpel, ik draai het rad, daar komt een letter uit en dat is dan de letter van de artiest die ik ga draaien. Beginletter ervan. Nee, het is echt, het is inmiddels, ik loop net langs termen, het is 28 graden op dit moment. Half gaatje omhoog gegaan. Het zweet loopt over mijn rug. Het is stilgestaan bij de letter N. De letter N, daar staat die op stil. Welke is geworden? Ooit zo meteen een Leeuw Kleine samen met Welten. Maak me nou niet gek.
2: Het is je boy Leeuw Kleine, je weet wat we zeggen.

0: Veld en Leeuw Kleine. Maak me nou niet gek.
1: Pim Pam Pet.
2: Muziekeditie.
0: We zijn terug bij het spelletje Pim Pam Pet. Muziekeditie. Net kwam de letter M eruit toen ik aan het rad heb gedraaid. En ik heb even zitten kijken in artiesten met de letter M. En ik wou eigenlijk iets met... Met de zomer. Dus ik ben op zoek gegaan naar iets, een nummer met... dat is even heel moeilijk dit. De artiest begint met de letter N en het, in de titel zit een woord met zomer. Ja. En toen dacht ik, ik heb één nummer al best wel lang niet meer gehoord. Dat is best wel lekker. Lekker nummer eigenlijk. Dat nummer heet Summer 91. Ja, 91. En... ja, van Noizu. Misschien zeg ik niet, maar best lekker. En dit is hem.
3: When you don't realize you're in the moment until it's a memory. Yeah.

een heerlijke zomerse bang als ik het vraag. Ja. Het is bijna 9 uur. Dat betekent zometeen direct vanaf 9 uur tijd voor Jesse Sprikkelman in die X-Vibe. Dat zometeen dus direct vanaf 9 uur met gewoon lekkere EDM dance mixes, dingetjes en allemaal dat. En voor het daar zover is, ik kan gewoon niet meer praten, sorry. Zo warm. Jennifer Lopez en David Guetta. Save me tonight.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
8: We doen daar onderzoek naar. Dus de forensisch arts geweest. En we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man om te kijken wat er aan de hand is.
7: De man uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldde dat slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zegt diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast komend weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren. Mensen die veel meer dan 25 kinderen hebben voortgebracht. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de achtste finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rus Karen Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Verder ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
10: Met nu The X-Vibe met Jesse Sprikkelman.
11: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.
12: Dit is de X-Vibe.
13: Met Jesse Sprikkelman en Ron Zelles.
14: We hebben een gast vandaag.
15: Jazeker, en niet zomaar iemand. Dat is DJ Lavanza.
14: Oftewel Jens van Donk. Jens, hallo, welkom in de show.
16: Hey, hallo.
14: Wat ga je draaien? Welke stijlen komen het komende uur voorbij?
16: Het aankomende uurtje kunnen jullie een hoop tech house verwachten. Het begint natuurlijk lekker rustig met wat lekkere congootjes. En uiteindelijk gaan we iets harder door.
14: Waarom hou je daar zo van?
16: Ja, gewoon de goede vibe die erin zit. Mensen kennen een hoop ervan. En dat is eigenlijk ook wat ik leuk vind aan deze muziek. En daarom ook mijn keuze daar een beetje bij.
17: The X Vibe Guest

Now come here.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden. Maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
9: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico, the top source for tomatoes eaten in the US.
8: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudige winnaar boog na bijna 5 uur tennis het hoofd. Voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
10: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca net als Jesper de Jong door naar de laatste 16 in Parijs.
8: Jesper de Jong bereikte in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. En het weer vanavond nog stevige buien met onweer. En morgen periode met zon. In Limburg nog kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het onweer heeft begin deze avond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt, vooral in het oosten van het land. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen rijden nog steeds geen treinen door een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden vanavond ook afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. Twee kinderen die door hun moeder waren achtergelaten langs de snelweg in Portugal zijn weer thuis in thuisland Frankrijk. De broers verblijven voorlopig in een jeugdopvang. De moeder en haar partner zijn opgepakt en zitten in Portugal in voorlopige hechtenis. Het weer vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
5: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

still. You know, I think I'm gonna go down to Madame X and let

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
3: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het onweer heeft de afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Onder meer de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. In een sloot in Herpen bij Os is een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Een plaatsgenoot van 33 is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berghem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de Bild is dit
2: Roulette FM.
4: Straks, goedemorgen zaterdag. Nu tot 7 uur Nachtmix.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Alleen hier hoor je alles.
3: Alles, alles, alles, alles.
4: Alleen hier hoor je alles.
5: Uit je eigen regio.
4: Roulette FM.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I...
1: Altijd in de buurt.
2: Roulette FM. Joris Stubinitski met het NOS-journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door de hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Ook werden meerdere evenementen afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen bekijken de instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop opgepakt. Ze zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht in het zuidoosten kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de beeld is dit
3: Roulette FM.
1: Met nu.
3: Nachtmix.